Nassi baby en zelfvertrouwen. Ik hou van Nassi baby en mooie vrouwen. En vier het leven tot de zon opkomt. We lullen maar die roddels blijven onder ons. Die slangen niet meer onder ons. Pluk de dag baby. Visie op morgen. Visie op morgen.

anders God en als Mozes. Maar denk maar niet dat deze mooie jongen boos is. Dit heet passie baby en zelfvertrouwen. Ik hou van nasi baby en mooie vrouwen. En vier het leven tot de zon opkomt. We lullen maar die roddels blijven onder ons. Die slangen niet meer onder ons. Pluk de dag baby. Visie op morgen. Visie op morgen.